De Mis in F Groot, BVV 233, door Agnès Melon, sopraan, Gérard Len, altus, Christophe Prégardien, tenor en Peter Kooi, bas, met het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen. En dan nu de Mis in G Groot, BVV 236, van Bach door dezelfde uitvoerende.

En tenslotte was dit de mis in G groot, BWV 236, uitgevoerd onder leiding van Philip Herrewegen. Tot zover geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Govert-Jan Bach is de programmamaker. Goedemiddag, prettig weekend en tot volgende week.

En dit was een uitvoering van de Mis in A Groot, BWV 234. Uitgevoerd door de sopraan Agnès Melon, de altus Gérard Len, Christophe Précardien tenor en de bas Peter Kooi. En het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen. Tot zover geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Govert-Jan Bach is de programmamaker. Goedemiddag, prettig weekend en tot volgende week.

Het is maandagmiddag 1 uur, de concertzender. We beginnen weer aan een week, geen dag zonder Bach. Op alle werkdagen tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door onze programmamaker Govert Jan Bach. Deze week beginnen we alvast met de nominaties voor de Bach-CD 2016. Er zijn zoveel prachtige Bach-CD's uitgekomen, soms verscheidene in één maand, dat de keus niet makkelijk is. Wellicht heeft u nog voorstellen, laat ons dat dan weten op bach@concertzender.nl, als u zin hebt. We hopen dat u aan het eind van dit jaar uw stem uitbrengt, in ieder geval. En we beginnen nu al met de eerste cd's voor de nominatie. Woensdag is het solistenportret gewijd aan Rachel Podger, die met haar recente opname van De Kunst der Fuge meedingt. Een zware concurrente is haar Nederlandse collega op barokviool, Cecilia Bernardini. Inmiddels is Cecilia concertmeester van het Dunedin Concert van John Budd, dat u eind van het jaar gaat horen in onze laatste en meest actuele nominatie van het Weihnachtsoratorium. Nu eerst Cecilia met haar eerste solo-cd gewijd aan de vioolconcerten van Bach. Hoog aangeprezen in de pers. Een feest. Ook zij komt ook weer uit zo'n muzikale familie. Haar vader, Alfredo Bernardini, is een vermaard barokhoboïst uit de contreien van Jordi Savall. We horen hen samen in dat heerlijke dubbelconcert voor viool en hobo.

U hoorde dubbelconcert BWV 1060R in reconstructie. Door Alfredo Bernardini, hobo, en Cecilia Bernardini, barokviool. Samen met het Dunedin Concert onder leiding van John Budd. En dan hoort u nu het vermaarde vioolconcert in E groot. En dat is het concert dat nooit verveelt.

En dit was het vioolconcert BWV 1042 in E groot. De barokvioliste Cecilia Bernardini samen met het Dunedin Concert onder leiding van John Budd. En dan nu het beroemde dubbel vioolconcert.

En dit was dan het dubbelvioolconcert BWV 1043 in D-klein. Uitgevoerd door Cecilia Bernardini en Hugh Daniel op barokviool en het Dunedin Concert onder leiding van John Budd. En dan nu het diepzinnige concert in A-klein.

U hoorde ten slotte van dit uur het vioolconcert in A klein. En u hoorde wederom Cecilia Bernardini, barokviool, met het Dunedin Concert onder leiding van John Budd. En tot zover op deze maandag het programma Geen Dag Zonder Bach. We zijn er iedere werkdag en wel tussen 1 en 2 uur op de concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Wellicht tot morgen.

meesterportret. En wel van de violiste Rachel Podger. Zij is een dochter van een Engelse vader en een Duitse moeder. En ze heeft als kind de vrije school gevolgd. Zoals veel muzici. Haar vioolopleiding kreeg ze aan de Londense Guildhall School for Music, waar ze later ook docent aan werd. Ze was concertmeester van de Gabriele Players, en dat is het orkest van Paul McCreesh. Ze nam ontelbare cd's op, veel Vivaldi en Bach, maar ook Mozart. Ze bespeelt een Pesarinius uit 1739. En die Pesarinius die was een student van Antonio Stradivari. Ze bespeelde ook een Stradivarius-kopie uit 1988, gemaakt door Roland Ross. En hier nu eerst de eerste sonate voor vioolsolo, die begint met een prachtig adagio.

Op barokviool speelde Rachel Podger de vioolsonate nummer 1 in G-klein BWV 1001. Rachel Podger nu samen met Bojan Cicic in het vermaarde viool dubbelconcert.

Dit was het viooldubbelconcert in D-klein, BWV 1043. Uitgevoerd door de violisten Rachel Podgers en Botan Cicic, samen met de Brecon Baroque. En in het dubbelconcert in C-klein voor viool en hobo, en de reconstructie. Maar dat klinkt heerlijk, met Alexandra Bellamy op de hobo. Het orkest, dat Brecon, dat heet naar het Belgische plaatsje Brecon in Wales, waar ze festivals organiseert, deze Podger met jonge muzici.

U hoorde Rachel Podger, viool, en Alexandra Bellamy, hobo, met de Brecken Baroque in het dubbelconcert in C-klein voor viool en hobo. BWV 1060, een reconstructie. En dan nu uit haar laatste opname ook meteen een nominatie. De Kunst der Fuge, bewerkt voor 4 strijkers. Waarschijnlijk is het voor 1 of 2 klaverzimbels bedoeld. In ieder geval is Bach daar totaal niet duidelijk in. En zo heeft Ton Koopman het ook vaak uitgevoerd. Hij legde er toen de nadruk op dat dit niet puur technische academische muziek is, maar echt bedoeld om te spelen. En dat doet Rachel Podger ook met haar mensen. Zij vertelt dat ze het in 3 dagen konden opnemen en ze nog vol energie erna waren. Dit in tegenstelling tot de Rozenkranz-sonates van Bieber, die ze eerder opnam en haar zeer zwaar viel. Balancerende muziek waar reden en emotie perfect samenvallen. De late Bach op zijn best. Gloedvol en heerlijk genietend, uitgevoerd door Rachel Podger en haar passie.

U hoorde Rachel Podger en de Brecon Baroque, met uit de Kunst der Fuge enkelvoudige fuga's 1 tot en met 5. Het is een nominatie voor de Bach CD 2016 bij ons. En morgen gaan we met die Kunst der Fuge en Rachel Podger verder. Ik wens u nu goedemiddag. We nemen weer afscheid. Morgen zijn we er weer. Dit is de Concertcentrum met Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. En Govert-Jan Bach is de programmasamensteller. Goedemiddag.

Goedemiddag, de concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. We gaan weer verder vandaag met de Kunst der Fuge, met de overige delen, prachtig en gevarieerd gespeeld door Rachel Podger en haar Brecken Baroque. Een echte nominatie voor onze Bach-CD 2016.

Kunst der Fuge, met de overige delen prachtig en gevarieerd gespeeld door Rachel Podger en haar Brecken Baroque. Een echte nominatie voor onze Bach-CD 2016.

En ook dit was weer een nominatie voor onze Bach-CD 2016. Aan het eind van het jaar is dan die verkiezing hier op de Concertzender. U hoorde Vergnügte Ruhe, beliebt Seelenlust, BWV 170. En de uitvoering berustte bij Philippe Jaroussky. Samen met het Freiburger Barokorkester onder leiding van Petra Mulians. En dan nu de kantate BWV 82, Ich habe genug, die ook is bewerkt voor sopraan als 82a. Jaroussky kiest daar niet voor, want die is met dwarsfluit. Hij zingt dit heel mooi. Zijn Schlummert ein, ooit door Bachs vrouw nog gezongen, omdat het in het notenbüchlein voor haar stond, zingt hij prachtig intiem. Hij heeft natuurlijk dat prachtige natuurlijke vibrato, dat goed past in de barok, deze Jaroussky.

U hoorde Philippe Cherousky met het Freiburger Barokorkester onder leiding van Petra Mulians met Ich habe genug, BWV 82. Cherousky kiest op deze nominatie hier ook voor Telemann trouwens. En dat is een mooie vondst. Telemann was een goede vriend van de Bachen. Hij was eigenlijk peetvader, godvader van Carl Philipp Emanuel. Philippe was de tweede naam van Telemann. In Bachs tijd de meest gevierde en best betaalde componist in Duitsland. Later in Hamburg, opgevolgd door dat peterkind Carl Philipp Emanuel. Nu staat Telemann in de schaduw van Bach. Maar zijn kracht ligt, net als bij Händel, in het theatrale moment. In Die stille Nacht volgen we het lijden van Jezus. En hier is Cherousky ook op zijn best. Alleen daarom is deze cd een nominatie, omdat Telemann een staandacht krijgt van een groot artiest als Philippe Cherousky. Mooi en verdiend. We zijn benieuwd naar uw reactie.

U hoorde delen uit Die Stille Nacht, muziek van Georg Philipp Telemann. Telemann die leefde van 1681 tot 1767. Dus hij is zo'n 17 jaar ouder geworden nog dan Johann Sebastian. Maar goed, het werd uitgevoerd door Philip Jaruzelski met het Freiburg Barokorkest onder leiding van Petra Mulejans. En het is ook weer een nominatie voor onze Bach-CD van 2016. Want behalve Telemann staat er ook Bach op. En tot zover Geen Dag Zonder Bach, een werkdagelijks programma op de Concertcentrum van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Wij wensen u goedemiddag en een prettig weekende.

1 uur op maandagmiddag. En dat betekent een nieuwe week, een nieuwe werkweek althans, met geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Wel, we gaan verder met de CD-nominaties 2016. En laten we maar even heel eerlijk zijn. Hebt u als luisteraar nu voorstellen, laat het ons dan weten, maar wel zo spoedig mogelijk. En dat kunt u dan doen op bach@concertzender.nl. Zo spoedig mogelijk, want dan kunnen wij een inventaris maken. En de bedoeling is dat we zo tussen kerst en nieuwjaar alle nominaties nog even snel voorbij gaan. En dan kunnen we onze keus maken wie er vandoor gaat met de hoogste notering. CD-nominaties 2016 bij Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. U bent van harte welkom, bach@concertzender.nl. Doe uw best. Een absolute, maar nog te onbekende nominatie is de CD van de barok-soliste München. Een prachtige stad natuurlijk, dat München, waar natuurlijk veel muziek vandaan komt. En ja, ze krijgen ook een behoorlijke toestroom. Onze Maris Janssons verliet Amsterdam, Concertgebouworkest, maar bleef daar chef-dirigent. En onze Peter Dijkstra leidt er het fameuze koor. Alle twee doen ze dat bij de Bayerische Rundfunk, de radio in München. Vroeger kwam uit München veel barok vandaan. De Münchener Bach-solisten onder de roemruchte Karl Richter destijds, de Bach-uitvoerder van de jaren 50. Nu dus deze jonge groep op historische instrumenten, maar niets saais of puriteins. De speelvreugde

En we begonnen dit programma met het dubbelconcert voor viool en hobo in C klein, BWV 1060. En ja, we gaan weer verder met een opname van de baroksolist in München met Shunsuke Sato en Dorothea Seel. En wel met het triple concert in A klein, BWV 1044.

En al dus BWV 1044 en dat was het trippelconcert in A klein. En we besluiten met een orkestsuite, de orkestsuite nummer 2 in B klein, BWV 1067.

En u hoorde tenslotte de orkestsuite nummer 2 in B-klein, BWV 1067. En in dit uur waren de uitvoerenden de baroksolisten München met Sjoenske Sato en Dorothea Zeel. Wel, dit was dus een CD-nominatie voor dit jaar 2016. Aan het eind van het jaar kunt u laten weten wat uw favoriete nominatie was. En dan laten we het een en ander nog eens horen, zo tussen kerst en nieuwjaar. De CD-nominatie 2016 van de Concertzender. Tot zover dit uur Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller is onze programmamaker Govert Jan Bach. Goedemiddag en morgen gaan we verder.

Goedemiddag, dit is de concertzender van 1 tot 2, zoals elke werkdag, geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. En ook dit jaar regent het weer opname van de Goldberg-variaties. We vonden die van de bescheiden Franse clavecinist Pascal Dubreuil. Hij is een leerling van Kenneth Gilbert en vooral van Gustav Leonhard. Bovenmate goed. Speels, precies, elastisch, galant, maar vastberaden, passend bij de late Bach van 1739. En morgen hebben we de nieuwe ster Esfahani in hetzelfde werk. Dit wordt dus een soort vergelijking, zou je kunnen zeggen. En welke uitvoering gaan we nomineren voor onze CD-nominatie 2016? Maar hier eerst dus de uitvoering van Pascal Dubreuil.

Mahan Esfahani speelde met het Concerto Köln het klavierconcert in D-klein BWV 1052. Sandra Koke gaf deze Mahan Esfahani in het ochtendblad Trouw 4 sterren voor zijn Goldbergs. Iedere variatie, dat is een wereld op zichzelf, zegt ze erover. Alsof Esfahani steeds een kort verhaal vertelt. Koke schrijft, je hoort kinderen spelen, oude mensen met elkaar praten, er is een groot feest en er wordt stilletjes gehuild. Esfahani's definitieve opname? Nee, want hij wil ze nog vaak opnemen. Is het een nominatie? Laat het ons weten. Bach, apenstaartconcertzender.nl

U hoorde de laatste delen van de Goldberg-variaties BWV 988, uitgevoerd door de klavecinist Mahan Esfahani. Een wat vreemde naam misschien, maar hij is afkomstig uit Iran. En spelen kan hij, dat hebt u gehoord. Nominatie voor onze Bach-CD aan het eind van dit jaar. En dit was dan ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Goedemiddag en wellicht tot morgen.

Geen dag zonder Bach. Althans, op de werkdagen bij de Concertcenter tussen 1 en 2. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach, de programmamaker. Goedemiddag trouwens. Een nieuwe dubbel-cd die we graag nomineren. Vanwege de persoon van de soliste, Kyung Wa Chung. In de jaren 1970 behoorde ze tot de grootste violiste van haar tijd en ze kwam ook als een fenomeen de muziekwereld in. Zo'n lief, klein en fragiel lijkend Koreaans meisje dat niet alleen technisch perfect speelde, maar enorm meeslepend de luisteraars kon begeesteren. Het Verre Oosten leverde dus niet alleen maar perfecte muziekmachientjes zonder gevoel, maar ook warmbloedige muzici die het eigene van de westerse muziek volledig hadden begrepen. Ze kwamen deels uit Korea, uit een soort Bach-familie. Haar zus speelde voortreffelijk cello. Haar broer, Myung Moon Chung, piano. Ze speelde nog wel eens een trio. Broer Myung Moon Chung ontpopte zich als een eerste klas dirigent en nam veel mooie cd's op, waaronder een prachtige Turangalila-symfonie van Messiaen met het Orchestre National de France. Kyung Ba speelde alles met de grootste der aarde. Zolti, Kondrashin, maar natuurlijk ook de componist Bach. Een cd met vioolsolo nam ze op en ook met een James Galway, waar ze trio-sonates op uitvoerde. Dat deden ze samen ook in het Concertgebouw trouwens. De zoete sound van James Galway zou het nu niet meer doen, maar toen zat het stampvol. Alle grote vioolconcerten heeft Kyung Ba opgenomen met grote dirigenten verschillende malen. Haar eerste dirigent was André Previn, die haar min of meer coachte. En dan nu, na 40 jaar, heeft ze alle Bach-solostukken, dus de partitas en de sonates, integraal opgenomen. Een statement, een liefdesverklaring. In de snelle en virtuose delen, vooral de fuga's, hoor je de leeftijd. Het gaat echt wat minder, maar dan komen er delen waar die meeslepende en oermuzikale inzet, die zo kenmerkend voor haar is, weer volledig imponeren en je meenemen. Rasmuzikanten. Kyung Ba eert Johann Sebastian Bach.

En dit was BWV 212. Wir haben eine neue Oberkeit, ofwel we hebben een nieuwe overheid. Een wereldlijke kantate van Johann Sebastian Bach. In de uitvoering van de sopraan Moika Erdman, de bas Dominique Werner en het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En nu Non sa che c'era dolore. Een heerlijke Italiaanse cantate voor sopraan en dwarsfluit, die traverso. Je krijgt echt zin op fluit te gaan spelen als je dat hoort.

Dit was de solo-cantate voor sopraan, Non sacrificia dolore, uitgevoerd door Moika Erdman sopraan met het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En tot slot een Italiaanse cantate voor bas, Amore traditore, mogelijk een goede die eens langskwam in Keuten. Een gelegenheidsstuk, een wat mindere Bach. Philip Herrewegen vindt niet alles van Bach geniaal, maar er blijft wel 95% over.

En dit was de Bach-kantate Amore Traditore van Johann Sebastian Bach dus, uitgevoerd door de Bas Dominique Werner met het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En ook dit programma vol met kantates van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Moika Ertman en Dominique Werner en het Bach Collegium Japan. Ook deze cd is weer een nominatie, een Bach-cd-nominatie voor 2016. Aan het eind van het jaar dan horen we welke nominatie de voorkeur heeft van de luisteraar. En tot zover voor vandaag en trouwens voor deze hele week. Geen dag zonder Bach, het programma van de Concertzender op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is Govert-Jan Bach. En wij wensen u een goede middag en een prettig weekende.

Het is weer maandagmiddag, 1 uur. En we beginnen weer aan een week geen dag zonder Bach. Iedere werkdag, zoals u weet. En we zijn bezig in deze weken met de nominaties voor onze Bach CD 2016. U kunt aan het eind van het jaar al die cd's die we nu de komende tijd gaan draaien nog eens horen. En u kunt ook op de website even kijken hoe het zit met die cd's. Met hoesjes staan ze afgebeeld. En dan kunt u aan het eind van het jaar, dan komt alles nog een keer langs, dan kunt u stemmen. Maar goed, nu de muziek dus voor deze week. Ook de cd-dominaties. Het orgel en Bach. Een onlosmakelijk paar. Bach als 17-jarig wonderkind al op weg de beste organist van Duitsland te worden. En dat wordt hij dan ook snel. Bij een contest aan het Hof in Dresden peert zijn enige opponent Marchand hem en ja, dan blijft hij over. Bach is dus de winnaar. Toch zijn er veel Bach-liefhebbers die moeite met het orgel hebben. Als wij orgelmuziek in dit programma draaien, dan zien we via de computer dat er velen afhaken. En toch kunnen we het niet laten u zo nu en dan te vergasten op een flink brok orgel. Maar voor de nominaties Bach CD 2016 hebben we een mooi compromis. Een werkelijk heerlijke orgel-CD met het prachtige Le Picard kabinetorgeltje in de Martinikerk in Groningen. Spelen daar de sterren van de hemel. Hoofdpersoon is Georg Friedrich Händel, George Frederick als u wilt, die op zo'n klein kabinetorgel speelde tijdens de pauze van zijn oratoria. Met een klein orkest en hij maakte er heerlijke muziek voor. Maar op deze cd ook Bach. De bewerkingen van allerlei concerten die hij maakte voor orgel in te zetten bij zijn kerkkantates. Waarschijnlijk om zijn oogappel, Wilhelm Friedemann, podiumervaring te laten opdoen en te laten horen aan het publiek. Eerst twee symfonia's uit de kantate 35, waarin klavierconcerten verwerkt zijn. U hoort Leo van Doeselaar op Le Picard-orgel, Martinikerk in Groningen.

U hoorde twee symfonia's in D-klein BWV 35 van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Leo van Doeselaar op Le Picard-orgel in de Martinikerk in Groningen. De zoon van Johann Sebastian, Carl Philipp Emanuel, die kon er ook wat van. Huisorganist Leo van Doeselaar speelt nu van hem een concerto in G groot.

En dit was het Concerto in G groot, uitgevoerd door Leo van Doeselaar op het Le Picard-orgel van de Martinikerk in Groningen. En dit concerto was een compositie van de tweede zoon van Johann Sebastian, Carl Philipp Emanuel Bach. We zeggen het nog maar eens, geen dag zonder Bach, maar het heerlijkst voor dit genre, een klein orgel en een klein orkest, schreef Georg Friedrich Händel. Superster Georg Friedrich Händel schreef en speelde deze ravissante orgelconcertjes als pauzemuziekjes tijdens zijn oratoria, die in de chique Londense zalen werden uitgevoerd en waar toen Londen vertegenwoordigd was. We zitten in 1735. Johann Sebastian Bach heeft net zijn Weihnachtsoratorium uitgevoerd, schaaft zijn Matthäus bij en doet leuke dingen met zijn strijkje in Café Zimmermann. Dat café met koffie en koek in Leipzig. Zijn jongens, Wilhelm Friedemann en Carl Philipp Emanuel, die voelen wat meer voor de galante stijl dan vader. Händel weet wel raad met die stijl. Eerst het bekende harpconcert in bewerking voor orgel. U hoort de andere huisorganist van de Martinikerk in Groningen, Erwin Wiersinga.

Erwin Wiersinga speelde op het Le Picard-orgel in de Martinikerk in Groningen het concerto opus 4-6 in Bes Groot van Georg Friedrich Händel. En tot einde van de tijd de Koekoek en de Nachtegaal. Ja, deze cd, met Bach dus en met Händel, is een absolute nominatie wat ons betreft. De cd heet Organo Concertante en het orkest is het Northern Concert.

En dit was het concerto in F groot van Georg Friedrich Händel, uitgevoerd op het Le Picard-orgel in de Martinikerk in Groningen. De cd heet Organo Concertanto en het is wat ons betreft een nominatie voor de Bach cd 2016. Op deze cd staat namelijk de muziek van Händel en van Bach. En tot zover geen dag zonder Bach. Op de Concertzender iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmasamensteller. Goedemiddag.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Een fenomeen is ze, een dichteres en een actrice op de altviool. Een rasmuzikant, een vertelster, een verleidster, de barok in hoogste eigen persoon, Esther Apitulei. Ze is natuurlijk de ambassadrice van de altviool, waar ze alles op kan, maar ze waagt zich ook aan het toneel, aan bewerkingen, aan totaal theater. Daar gaat ze het land mee rond en als ze in de buurt is, dan moet u gaan. Laat u verleiden door Bach en Bleach, Bach en Bleekwater. En daar kwam dan ook dit jaar de CD met haar pseudopartner Johann Sebastian Bach. Stirring Stills, Bach voor viola, altviool dus. De heerlijke stukken voor viool of cello, die speelt ze op altviool. En met wat voor effect. De stukken voor viool winnen aan warmte en tederheid. De stukken voor cello worden sprankelender en transparanter. We beginnen natuurlijk met het adagio uit de eerste vioolsonate, het lievelingsstuk van Yehudi Menuhin.

Estra Pitulij speelde op altviool het adagio uit de eerste vioolsonate van Johann Sebastian Bach. Dit is durf, gepaard aan grote en diepe musicaliteit, tederheid en inleving. Opgenomen, soms zelfs 's nachts, in een hutje in Spanje.

Murray Peraya speelde en dirigeerde bij de Orchestra of St. Martin in the Fields het klavierconcerto BWV 1053. En dan nu het vermaarde en indringende eerste klavierconcert in D klein, BWV 1052. En, dat zult u merken, dat is ons tuneconcert, onze werkdagelijkse herkenningsmelodie.

En het klavierconcert in D, klein, BWV 1052, werd uitgevoerd door Murray Paraya met het orkest van St. Martin in the Fields. En dan ontkomen we er niet aan om van Paraya een deel van de Goldberg-variaties te laten horen. Een memorabele vertolking van een monumentaal stuk, een Mount Everest in de pianoliteratuur. Gespeeld door een fascinerende bergbeklimmer. Govert-Jan Bach, hij is zoals u weet de samensteller en programmamaker van ons programma Geen Dag Zonder Bach. Govert-Jan Bach maakte de uitvoering van Paraya in het Concertgebouw mee. En hij zat toevalligerwijs een paar meter achter hem op het podium. Welaan, dat was een belevenis op zichzelf. Niet alleen dit stuk van zo'n 75 minuten feilloos uit het hoofd te kunnen spelen, maar ook de concentratie daarbij, de aandacht vooral. Een elektrificerende uitstraling had hij, juist in die bescheidenheid. Zonder enig vertoon, schatplichtig aan de noten. Bei einer entdächtigten Musik ist Gott's Gegenwart, zei Bach ooit. Nou, hoe wereldlijk de variaties ook zijn, het was een heilig gebeuren. Aandacht was hier aandacht. In 1741 schreef Bach geen kerkmuziek meer, eigenlijk alleen nog abstracte werk als deze variaties en de Kunst der Fuge. Het is natuurlijk ook zo'n wonderlijk stuk. Opgenomen in Bachs klavierübung als deel zonder nummer, maar hoe anders dan de rest. 30 variaties met steeds grotere sprongen, ingesloten door de aria die aan het begin en aan het eind klinkt. Als één gebed, een sarabande, een gewijd slaapliedje. We weten het niet zeker, maar het verhaal gaat dus dat het geschreven zou zijn voor graaf Keizerlinck, een machtig man in Dresden die aan slapeloosheid leed. Na zijn slaapkamer was een kamertje waar het 14-jarige wonderkind Goldberg woonde om 's nachts voor hem te spelen en hem daarmee te helpen de nacht door te komen. Juist geen reeks slaapliedjes, maar dansende, bruisende, soms felle stukken, bewegelijk, virtuoos, kunstig, ingewikkeld. Zou de herhaling van de aria misschien de graaf toch in slaap hebben gekregen, afgemat door die 30 enerverende variaties? Hoor hoe de schrijfster Anna Enquist ze deel voor deel beschrijft in haar prachtige boek Contrapunt, ook als luisterboek verkrijgbaar, ingesproken door haar en met een uitvoering ook door Ivo Jansen. We gaan nu tot einde tijd luisteren naar Murray Paraya, die al eerder de referentie stelde voor de Mozartconcerten op piano, maar nu ook voor de Goldbergs op de vleugel. Morgen zijn nieuwe cd, de Franse suites, een absolute nominatie ook.

U hoorde delen uit de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach in een uitvoering van Murray Pariah. En tot zover ons programma op de concertzender in Dag zonder Bach. Iedere werkdag, 1 tot 2 uur, dan zijn we present. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Goedemiddag en tot morgen.

1 uur, dit is de concertzender Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zeel en de programmasamensteller is Govert-Jan Bach. In het vervolg van het solistenportret van gisteren, de nieuwe cd van Murray Pariah. Met de Engelse suites door Murray Pariah. Hij maakte de switch, deze pianist, van het merk Sony naar DGG. Is dat een statement? Het historisch meest gerenommeerde platenmerk per slot van rekening, die Duitsers. Minder traditioneel dan je zou denken. Niet alleen degelijk, maar ook vooruitstrevend. Met onbekende muzici die later tot de grootste blijken te behoren. Wel, nu dan die fijnzinnige Franse suites, die de Franse opbouw volgen van de danssuite. De uitvoering van Murray Pariah is zeker weer een statement en past mooi tussen onze nominaties met Kyung Wa Chung en René Jacobs, die we eerder lieten horen. De dubbel-cd oogste meteen veel roem en de hoogste noteringen. Misha Spel van NRC zegt erover: er is iets verslavends, sereen aan Bach door Murray Pariah. Zijn spel is ernstig, intelligent, integer, kraakhelder en de muziek passend, opsmukloos. Dit is een Bach met hart, ziel en hoofd, niet te missen. Hier is weinig aan toe te voegen. Een onweerlegbare nominatie voor onze Bach-CD 2016. U hoort de eerste 3 suites, namelijk 1 tot en met 3, in D-klein, in C en in B-klein. Wij kiezen ervoor om deze suites achter elkaar te beluisteren. Dat geeft een meditatieve ervaring. Laat de muziek u gewoon geworden.

U hoorde het Weihnachtsoratorium, deel 1 van Johann Sebastian Bach, door John Budd en het Dunedin Concert. Bij nominaties speelt niet alleen de kwaliteit van de uitvoering een rol, ook of de CD iets nieuws toevoegt aan de al bestaande grote stapel. En daarom hebben we hier een CD van Sarah Kapustin genomineerd. Zij zet de prachtige derde sonate voor vioolsolo in C groot, BWV 1005, tegenover twee nieuwe werken, de solosonate van Bartok en een solostuk van de Amerikaanse componist David Fulmer. Juist de keus voor Bartok is treffend, een van zijn laatste stukken kort voor zijn dood gecomponeerd, met de C groot sonate van Bach als groot voorbeeld. Mathieu van Bellen deed zoiets al eerder en hij heeft nu een plekje in de viooltop van Nederland. Velen kunnen Sarah Kapustin kennen van het Rubenskwartet, waar zij de primarius was. Joachim Eilander was de cellist en die hoort u volgende week als laatste nominatie met zijn Bach-suites. Sarah Kapustin kreeg haar opleiding aan de Juilliard School of Music in New York, onder andere van Robert Mann. Zij woont inmiddels in Den Haag. Haar cd noemde ze Point Counterpoint, Punt Contrapunt. Op de Bachdag in Amersfoort had ze daar een heel leuk en goed verhaal over trouwens. En let u even op het tweede deel. Na het prachtige begin komt de fuga, een honds moeilijke kluif voor violisten. Weet dat maar muzikaal te houden, maar deze Sarah kan het. Een nominatie?

Violiste Sara Kapustin speelde de derde sonate voor vioolsolo in C groot, BWV 1005. Muziek van Johann Sebastian Bach. En tot zover geen dag zonder Bach. Muziek op de concertzender, iedere werkdag tussen 1 en 2. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. Wij wensen u goedemiddag, prettig weekende en maandag zijn we er weer.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Met muziek van Bach, familie, zonen en leerlingen. Van harte welkom op deze maandag. Voor velen is het tweede kerstdag. U weet het, het programma wordt altijd herhaald. Dus anderen horen het misschien al in januari. Meestal zit Joop van Zijl hier. En helaas is hij door ziekte geveld. Maar het gaat weer goed met hem en u krijgt allemaal de hartelijke groeten. We zijn natuurlijk heel trots dat iemand van 81 toch nog dit programma inspreekt. Dus ook dat is een enorme prestatie. Wij gaan gewoon verder. En natuurlijk blijven we even in de kerstsfeer. En we gaan door met een nominatie van de 12 nominaties die eruit gaan komen eind van deze week. Namelijk het Weihnachtsoratorium in de uitvoering van John Budd. En John Budd komt twee keer op die lijst van de nominaties voor. Als orkestleider van met de vioolconcerten van Cecilia Bernardini. Maar ook in zijn uitvoering van het Weihnachtsoratorium. En het is een heerlijke cd met heerlijke muziek. Hij doet dat geweldig. I have to say welcome to our listeners in the whole world. In Los Angeles and so on. En herzlich willkommen voor die toehörer in Deutschland und der Schweiz, St. Gallen und de Bach Stiftung. Herzlich willkommen und frohe Weihnachten. Also, wij gaan nu verder met de tweede kantate uit het Weihnachtsoratorium. Und es waren Hirten in derselbe Gegend. Dat is een prachtige kantate. En die is dus voor de, eigenlijk voor de geboorte van Jezus. En werd in de tijd van Bach, dus op de 26e december, uitgevoerd. U weet misschien dat Bach veel oude muziek hergebruikte. Transformeerde, zeg ik altijd graag. Maar hier componeert hij een totaal nieuw begin, een sinfonia. Een kleine symfonie voor orkest. Een topstuk. Een van de mooiste van hem, symfonia's. En de traverso fluiten wedijveren met de twee oboi d'amore en de twee oboi d'acacia om de voorrang. Helemaal aan het eind van het stuk versmelten die twee orkestgroepen, die twee groepen, op prachtige wijze. En dat is eigenlijk theologie. Theologie van Bach, de kleine theoloog. Want het gaat om de menswording Gods met kerst, de incarnatie. Dus aan het eind van die symfonia gaan dus die twee partijen, de violen en fluiten, en aan de andere kant die geboos, als het ware, in elkaar op. En dat is hemelhoog komt op de aarde neer. Want de hobo's staan voor het aardse, de herrlijke kant, de herders. De schalmei, de hobo, is het herrlijk instrument. Aardse kan het niet. En de fluiten en de strijkers staan daarentegen voor de goddelijke, de hemelse kant. Het is een heel spannend stuk op weg naar harmonie. En daarna krijgen we een van de meest wellustige aalt-aria's van heel Bachs oeuvre. Een aria die wel 10 minuten duurt. Mogelijk ooit geschreven voor een castraat in Dresden, maar dat weten we niet. Het was in ieder geval uit een hofkantate voor het Hof van Dresden. Niet daar uitgevoerd, maar je weet het maar niet. Maar het lijkt op zo'n aria voor een zeer virtuose zanger. Dat zou een castraat kunnen zijn met hele lange noten. Dan moest je dus heel technisch bekwaam zijn. En in die omzetting naar het Weihnachtsoratorium komt er geen einde aan het welbehagen. Want dan gaat het hier om. De lust van de hofkantaten is vervangen door het welbehagen. Labe die beroest en vinde die lust. En dan ineens worden wij uit de zachte, bevredigende gevoelens gewekt door een hemelbestormende fuga voor koor. Ere zij God gezongen. Haast onzingbaar virtuoos, duizelingwekkend. Een zeer zware opgave voor amateurkoren. Maar een echte fuga van Bach uit de tijd dat hij met de Hohe Messe bezig was. De jaren 1733 en 34. De tweede kantate uit het Weihnachtsoratorium.

U luisterde naar deel 3 van het Weihnachtsoratorium, de kantate voor derde kerstdag, Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen. Uitgevoerd door Dunedin Consort onder leiding van John Butt. Alle gegevens en solisten zo kunt u vinden op onze website. Deze CD, dubbel CD met het Weihnachtsoratorium, hoort ook bij onze nominaties voor de Bach CD 2016. We stappen nu weer even over op iets heel anders, namelijk het orgel. Eindelijk weer eens aandacht voor het orgel. En we laten weer dat prachtige orgel horen in de stadskerk Zur Gotteshilfe in het kleine stadje Waltershausen in Thüringen, vlakbij waar Bach geboren is. Oud barokorgel, gebouwd tussen 1722 en 1741. Bach, die oorspronkelijk uit deze buurt kwam, had het kunnen bespelen, maar dat weten we allemaal niet. Het is wel het soort orgel dat in die tijd geliefd was. U hoort orgelmuziek uit verschillende levenstijdperken van Bach. Eerst de Prelude in Fuge in D groot en dan een bewerking van het beroemde lied van Luther, Ein feste Burg ist unsere Gott, BWV 720.

U hoorde op orgel Preludium en Fuga in D-groot, BWV 532. En de bewerking van het koraal van Luther, Ein feste Burg ist unsere Gott, BWV 720. Uitgevoerd door Stefano Molardi op de troostorgel van de Stadskerk Tour Gotteshilfe van Waltershausen. Deze prachtige opname van Stefano Molardi, door Briljant, heel direct opgenomen, door je als het ware nog ja, al die klepjes hoort van zo'n oud orgel, zijn heel erg geliefd bij niemand minder dan Joop van Zijl. Hij had niks met de orgel, maar sinds hij deze uitvoeringen hoort, luistert hij heel graag naar het orgel. En we wensen hem alle sterkte in zijn rust na zijn ziekenhuisopname. De triosonates schreef Bach tussen 1727 en 1732. De tijd dat hij iedere zondag nog steeds de muziek in de kerk verzorgde, maar haast geen kerkmuziek meer schreef, geen nieuwe cantates meer, en zich steeds meer wendde tot allerlei soorten klaviermuziek en wereldlijke muziek voor Café Zimmermann. En voor orgel heeft hij in die tijd die prachtige triosonates geschreven. En er zitten vaak ook wat oudere stukken in voor andere instrumenten, maar ze hebben toch als basis een lichte, zwierige toets. Galant zijn ze, ze zijn aangenaam om te horen. En daarna, na deze triosonate in D klein, BWV 527, hoort u nog een stukje tot einde tijd van de bewerking van het concert van Vivaldi, dat Bach in zijn Weimar-periode kreeg aangereikt door de jonge prins van Weimar, een leerling van hem. Dat is het stuk Concert in D klein naar Vivaldi, BWV 596.

U hoorde tot slot Triosonaat in D-klein, BWV 527, en een deel van Concerto naar Vivaldi, BWV 596, gespeeld door Stefano Molardi op de Troostorgel in Waltershausen te Thüringen. Dit is het einde van de tweede aflevering deze week van Geen Dag Zonder Bach. En we hopen u morgen weer aan de speaker of aan de koptelefoon te horen of gewoon via de laptop. Een prettige dag en tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender over Bach en zonen, leerlingen, familie en bewonderaars. Vandaag toch weer heel veel Bach weer. En wel een solistenportret gewijd nu eindelijk aan John Budd. U hoort steeds zijn uitvoering van het Weiners Oratorium, net uitgekomen en genomineerd voor onze Bach-CD 2016. Maar hij verdient nu ook wel een plekje om eens even wat aandacht te krijgen. Want wie is deze John Budd? Hij is een dirigent, dat heeft u al lang gemerkt. Daar in Glasgow zit hij, met het Dunedin Consort. Geweldige orkestmensen, hele goede solisten. De concertmeester is niemand minder dan onze Cecilia Bernardini. Ja, hij weet wie die kiest, deze John Budd. Hij is ook een hele goede organist en klavecinist. Afgelopen Festival Oude Muziek hebben we horen optreden met Engelse muziek. Hij is eigenlijk een beetje de Christoph Wolff van Engeland. Want hij is ook een groot geleerde. Enorme Bach-kenner, maar ook kenner, en dat is interessant, van de filosofie en de cultuur van de tijd van Bach, vooral van de verlichting. Hij heeft professoraten gehad in Cambridge en Glasgow. En hij heeft ook zijn eigen ensemble in Edinburgh. Hij heeft veel publicaties gemaakt, en een hele belangrijke ook, onder andere de Cambridge Companion to Bach. En heel interessant is dat hij eigenlijk de man is die de nieuwe ideeën levert voor John Eliot Gardiner. Dus als hij het boek van John Eliot Gardiner goed leest, A Castle in Heaven, als hij dan naar de noten kijkt, dan ziet hij steeds de naam John Budd als er iets nieuws en origineels verschijnt. We luisteren naar kantate 4. Dat is de kantate voor Nieuwjaarsdag, Richte mein Beginnen. En dat was een kerkelijke feestdag in die tijd. Geen vuurwerk, maar naar de kerk. Op nieuwjaar. Dat is een hele mystieke kantate, want het gaat over de naamgeving van Jezus. Origineel was het verhaal dat het om de besnijdenis ging, maar dat was een Joods thema en geen Luthers thema. Dus Bach gaat in, gebruikelijk voor die tijd, op de naamgeving van Jezus. En Jezus heeft vele namen en die worden allemaal genoemd. En die naam heeft iets van een energie, een kracht. En die wordt steeds eigenlijk bezongen in deze prachtige kantaten. Hij is naar binnen gekeerd, hij is mystiek. Aan de andere kant heeft hij ook iets van een kleine opera, omdat er ook prachtige dialogen in zijn tussen de sopraan en de basweer, eigenlijk mystieke teksten, en de prachtige echo-aria, ook weer een dialoog tussen de sopraan, die bij het orkest staat, en de sopraan ergens ver in de kerk. Dat was een opera-aanpak, een opera-techniek. Dat zet Bach om in een prachtige theologisch frame van dat God onze echo is, en eigenlijk nog voor dat wij echo zijn, is hij degene die het eerst spreekt en ons benoemt. In deze kantate geen feestmuziek, geen trompetten, maar vooral die dialoog tussen de sopraan en de bas in die mystieke sfeer. De vierde kantate voor Nieuwjaarsdag van het Weiners Oratorium.

U hoorde de zesde en laatste kantaten van het Weihnachtsoratorium uitgevoerd door John Budd met zijn Turini-consort. Deze dubbel CD van het Weihnachtsoratorium hoort bij de nominaties. Morgen komen ze alle 12 nog even langs. Een andere belangrijke nominatie is de tweede cello-CD, van Joachim Eilander, die de twee mineur-suites speelt en de zesde suite in D groot. En ook daar besluit Bach die zes cello-suites, hij deed haast alles in zes, dat was voor hem een heilig getal, met een majestueuze suite in D groot, stralend, virtuoos, haast olympisch van sfeer. En ja, die wordt vaker gespeeld op een vijfsnarige cello. En het knappe is dat Joachim Eilander dat op een viersnarige cello doet. En dat doet hij heel goed en heel knap en heel mooi. Wat ons betreft een belangrijke nominatie.

U hoorde tot besluit de zesde cellosuite van Johann Sebastian Bach, BWV 2012 in D-groot. En u hoorde Joachim Eilander op zijn genomineerde cd, zijn tweede cd met de cellosuites van Bach. Morgen krijgt u alle nominaties al een keer langs en kunt u uw keuze maken. Dus daarom heel graag tot morgen. Prettige dag.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach. Het werkdagelijks programma over Bach en tijdgenoten en familie. Vandaag is de laatste dag van de nominaties. Alle nominaties komen nog even langs met een kort fragment. Ze staan ook allemaal met de cd-hoes op de website. Dan kunnen ze rustig bekijken. En ons verzoek is of u nog eens even goed wil luisteren. En u mag drie dingen doen. U mag er eentje uitkiezen als uw eigen favoriete cd. Heel leuk. U mag ook een topje drie maken, top drie. Maar u mag ze ook nog alle 12 in een rangorde zetten. Wat u doet is allemaal goed. De deelnemers die dat opsturen naar bach@concertzender.nl. Onder die deelnemers zal verloot worden mijn nieuwe luistercd Luther en Bach, die in januari uitkomt. We hebben er 12 en dat is niet zomaar gekozen, want je hebt 12 laureaten bij het Elisabeth-concours. En daar zegt altijd de voorzitter van de jury in zijn prachtige Frans van dat zijn eigenlijk allemaal 12 prijswinnaars. En van die 12 wordt er dan ook weer een rangorde gemaakt en eentje wint dan uiteindelijk. Blijkt dan vaak dat de winnaar van het reine Elisabeth-concours helemaal niet de beste is die het bij het publiek goed doet in de loop der jaren. Dus die 12 die dan laureaat zijn, die zijn allemaal eigenlijk al heel erg goed. Dat geldt voor ons ook. We hebben helaas wat cd's moeten laten afvallen, want hadden we anders veel te veel gehad. Uitgevallen is Kyung Wa Chung. Ja, helaas, helaas. Toch hier en daar wat te vals voor sommige mensen. Meer violistisch interessant dan interessant voor Bach. Maar wel een statement dat aan het einde van een carrière toch nog even als op Bach richt. Verder is ook uitgevallen Sarah Kapustin met een hele boeiende cd. Die combinatie met Bartok en een tijdgenoot als componist is heel boeiend. Maar haar uitvoering van de derde vioolsonate solo kon een aantal mensen toch niet echt ontroeren. En was ook wat dat betreft niet uniek voor ons. Ja, allemaal, dat is allemaal pijnlijk en naar om te horen. Hè? La critique est assez, mais l'art est difficile. De kritiek is makkelijk, maar de kunst is moeilijk. De derde cd die we laten vallen is die van Pascal Dubreuil. Die ontzettend mooi de Goldberg-variaties heeft neergezet. Echt, ik vind dat een hele mooie cd. Maar wat is die concurrentie groot? Dus de vraag of een cd van Bach of iets nieuws toevoegt, geldt dan. Want er zijn hele mooie uitvoeringen van Richard Egar, van Céline Frisch en van Andrea Steyer. En die van John Butt, die komt zeker nog. Maar nogmaals, jammer. Het domineren sluit op zondag 8 januari. Daarna wordt bekendgemaakt in Concertzender Actueel hoe de nominaties zijn verdeeld. En dus graag uw stem, zo gauw mogelijk, uw voorkeur, de eerste of de eerste drie, of hoe die ook wilt. Dan gaan we ze allemaal langs. We beginnen met Cecilia Bernardini, dat is dus nummer 1, vioolconcerten met de Dunine Concerto van John Butt.

Dat was een deel van het vioolconcert van Bach, gespeeld door Cecilia Bernardini. Ze werd begeleid door Donizetti-consort John Butt. En u kunt haar verder horen op aflevering 416 van 21 november. Daar is meer te horen. We gaan nu door met de tweede nominatie. Die nummers die zeggen niets van onze voorkeur. Namelijk ja, de echt heel bijzondere uitvoering van de Johannes Passion door René Jacobs met zijn Rias Kamerkoor en de Academie voor Alte Muziek. Echt natuurlijk een geweldige bezetting, geweldige solisten ook. En het bijzondere van deze weer indrukwekkende, imponerende uitvoering, net als zijn eerdere Matthäus Passion, is dat hij dus de nieuwe delen van de Johannes Passion versies na de eerste van 1724 daarin ook heeft opgenomen. Dus met die twee cd's heeft hij eigenlijk de totale Johannes Passion met al zijn variaties. En die zijn ook heel interessant om een keer te horen. U hoort het beginkoor.

U hoorde uit de Johannes Passion het beginkoor, Academie voor Alte Muziek, Rias Kamerkoor, onder leiding van René Jacobs. De tweede nominatie was dat. We gaan naar de derde toe. Rachel Podger, barokvioliste, speelt met haar ensemble, de Brecken Groep, Jacoens ter Voelke, een mooie bewerking voor strijkers. U kunt meer van haar horen op aflevering 418. Die is te vinden onder de datum van 16 en 17 november.

Dat was de cd genomineerd voor Rachel Podger met de violisten, met de Koensterfoeke. En u kunt er meer vinden op aflevering 418 van 16 en 17 november. Wij gaan door met een hele interessante, bijzondere cd met Filip Jaruzelski, die Bach-kantates en Händel en Telemann zingt. En ja, op een hele bijzondere manier. Wij gaan luisteren naar Schumert Ein, een van de mooiste arias van Bach. Hoe doet hij dat? Nou, hij doet het prachtig. Meer van die heel interessante cd van Warner kunt u vinden in aflevering 24. En die is gedraaid op 18 november van het jaar. Je kunt alles terugvinden op de website van Concertcentrum.

Dat was nominatie nummer 4. Filip Jaruzelski zingt Bach-kantates en Telemann. En u hoorde Schlummert ein uit de kantate voor bas, bewerkt voor sopraan. Of eigenlijk alt, moet je zeggen. U hoort nu de Münchener baroksolisten met een prachtige cd met allerlei concerten van Bach. Die concerten zijn niet nieuw en zijn al vele malen uitgevoerd, maar ze spelen zo ontzettend fris en prettig en muzikaal. En gedurfd ook dat deze cd's blijven staan. En het leuke is dat de zeer virtuose vioolsolist onze Shunsuke Sato is, de concertmeester van de Nederlandse Bachvereniging, die u haast iedere dag zou kunnen zien als u naar All of Bach, dat prachtig project van de Nederlandse Bachvereniging, kijkt, want u kunt het allemaal zien. En hij speelt hier geweldig. U kunt meer van deze cd beluisteren op aflevering 421. En die is uitgevoerd op 28 november.

U hoorde uit de Bach-CD van de Münchener Barok-solisten een concert wat ook te horen is op aflevering 421. We gaan nu door met de deze week al eerder genoemde CD van Joachim Eilander, die zijn tweede CD heeft gemaakt met de overige Bach-suites 2, 5 en 6. Die waren te horen op aflevering 431 en 434 op de dagen 26 en 29 december van dit jaar. Absoluut een nominatie.

Dat was Joachim Eilander in het eerste deel van de zesde cellosuite van Bach. In zijn uitvoering op zijn nieuwe cd. We gaan nu luisteren naar dat fenomeen van de klavicinist, oorspronkelijk uit Iran afkomstig, Mahan Esfahani. En hij speelt hier het begin van de Goldberg-variaties. En die cd kunt u veel meer van daarvan horen op aflevering 423. En die is te vinden op de datum 30 november via de website van de concertzender. Dan kunt u het allemaal weer even beluisteren. Langere fragmenten.

Dat was het begin van de Goldberg-variaties, gespeeld door Mahan Esfahani. Nominatie voor de Bach-CD's 2016. Meer daarvan op aflevering 423, uitgezonden op 30 november van dit jaar. We gaan nu door met een ontzettend leuke, frisse CD van Masaaki Suzuki. Met de boerenkantaten van Bach en nog een paar andere leuke kantaten, onder andere de sopraankantaten en de baskantaten Amore Traditore. En je zou het niet verwachten, maar Suzuki doet het zo ontzettend leuk en helder. En je hoort een stukje van Mir haben ein neue Oberkit, de boerenkantaten. En die is op aflevering 425 helemaal te horen. En die is uitgezonden op 2 december 2016.

U hoort het begin uit de boerenkantate Mi Han Anoyo Baket. De boerenkantate, die was uitgevoerd door de genomineerde Masaaki Suzuki in deze heerlijke cd. Wij gaan door met ook weer een hele grappige cd, namelijk orgel. Orgelmuziek van Bach. Een cd heet Organo Concertante. En u hoort er in het Le Picard orgel in de Martinikerk in Groningen. Een prachtig klein orgel. En u hoort daar Leo van Doeselaar en Erwin Wiers in gaan. Wij weten dat als wij orgelmuziek laten horen, en Bach heeft natuurlijk heel veel orgelmuziek geschreven, dat er dan heel veel mensen even afhaken. Helaas, helaas, helaas. Heel veel mensen kunnen toch niet goed tegen het orgel. Ja, dan gaan ze wegzappen. Dan zappen ze weg en zoeken ze andere muziek op. De Nederlandse filosoof Simone van Saarloos, die zegt, wegzappen is eigenlijk de beste daad die je kunt stellen. Want dat betekent dat je een keus maakt. En wij vragen u nu om de keus te maken voor deze orgel-cd, om hem toch even te beluisteren. Want het is een heerlijke cd met prachtig concert van Händel, tijdgenoot van Bach. En van zoon Bach en twee prachtige stukken van vader Sebastiaan. En u hoort daarvan een deel wat hij later in cantate heeft gebruikt. Zeg maar een klein orgelconcert, waarschijnlijk gespeeld door zijn zoon Willem Friedemann.

U hoorde uit de CD Organo Concertante, het Lupicaar-orgel uit de Martinikerk in Groningen, dat prachtige orgel. Een absolute nominatie, een frisse, leuke orgel-CD om van orgel te gaan houden. We gaan door met een hele boeiende CD van de altviolisten der altviolisten, Esther Apitulij, in haar CD Stirring Stills, Bach voor viola. Ja, dit is bijzonder, dit is eigen, om die muziek van Bach nu op de altviool te spelen. En luistert maar hoe zij dat doet in de adagio van de eerste sonate. Het is prachtig. Absoluut een nominatie waard.

U hoort het adagio uit de eerste vioolsonate, maar nu bewerkt voor altviool en gespeeld door Esther Apitulei op haar cd Staring Stills. U kunt vrijwel die hele cd horen op aflevering 427 op 13 december. En wij gaan door met de ene laatste nominatie, namelijk nummer 11, Murray Pariah, die op DGG is overgestapt met de Franse suites. En daarvan hoort u het eerste deel van de eerste suite. U kunt meer luisteren op aflevering 429, die we uitzonden op 15 december 2016.

Dat was het eerste deel uit de eerste Franse suite van Johann Sebastian Bach. Gespeeld door Mireille Pariah. Uitgevoerd op het cd-label DGG. Een absolute nominatie, want Mireille Pariah, die overal al 5 sterren krijgt en oorkondes en andere prijzen, is een groot, groot kunstenaar. En ook dit doet hij weer prachtig. We zijn benieuwd wat u vindt. En tenslotte dan de deze week veelgehoorde uitvoering van het Weihnachtsoratorium. Christmas Oratoria staat er op de cd. Van het Weihnachtsoratorium dus, door Dunedin Concert onder leiding van John Budd op Lynn. Prachtig opgenomen. U hoort er weer een stukje van. En u kunt ze allemaal horen in val deze week op de afleveringen 430 en tot 434. En die zijn uitgevoerd de aflevering van 16 december en 26 tot 29 december dit jaar. En u hoort een stukje tot einde tijd, want er is veel van deze CD te horen.

Dat was de laatste en 12e nominatie van het Weisoratorium nu, onder leiding van John Budd met zijn Dunedin-consort. Dat zijn ze alle 12, het is best heel veel, maar ze zijn ook allemaal zo goed dat het moeilijk is om daar zomaar een paar uit te kiezen. Maar we zijn zeer benieuwd of u dat gaat doen. U mag er 1 kiezen als favoriet, u mag er 3 kiezen, u mag ze alle 12 ook op volgorde zetten, alles is goed. Wie meedoet en het opstuurt naar bach@concertzender.nl, die maakt kans op een cadeautje, namelijk mijn nieuwe luisterboek over Luther en Bach, wat uitkomt in januari. Wij hopen heel erg dat u meedoet en wij hopen op een mooie uitslag. En we zijn zelf ook heel benieuwd. Wij doen ook allemaal mee, dus het wordt nog spannend. Wij wensen u een mooi nieuwjaar of een al gestart goed nieuwjaar. En graag tot ziens met het programma Geen Dag Zonder Bach. Ik dank u voor uw aandacht.

Goedemiddag dames en heren, dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Met muziek van Bach, leerlingen, ooms, leraren, volgelingen, etc. Dit is eigenlijk de eerste uitzending van het nieuwe jaar, die helemaal nieuw is. En we hebben wel wat iets te vertellen, want ik presenteer omdat Joop van Zijl helaas door ziekte geveld is. Het gaat goed met hem. Godzijdank, en we wensen hem ook bij deze alle beterschap toe. Maar we zullen het de eerste tijd zonder hem moeten stellen. En dat heeft geresulteerd in een volgende aanpak, dat we iedere week een beetje een mix maken van oude opnames, ingesproken door Joop van Zijl, en nieuwe die ik presenteer. En de maandag is eigenlijk altijd dan de aflevering van de nieuwe week, waarin de komende week een beetje wordt aangeduid wat het programma is. Deze week gaan we deze maandag in op de nominaties. De eerste 5 plaatsen. Dinsdag is er een programma met de pianist Piotr Anatevsky, die net heeft gespeeld in het Muziekgebouw aan het IJ. Woensdag is er een solistenportet weer met Marta Arkerich. Donderdag en vrijdag oude opnames. Maar vrijdag is wel belangrijk, want dan is het weer een Luther-uitzending met kantaten 4 en kantaten 80. Want u bent hierbij uitgenodigd om bij de presentatie te zijn van mijn nieuwe luisterboek Luther en Bach, 2 grensverleggers, op zondag 29 januari om 4:00 smiddags in de aula van de Universiteit van Amsterdam. En dat is de Oude Lutherse Kerk aan het Spui in Amsterdam. Het wordt een mooi programma met een renaissancekoor onder leiding van Nanny Schuller. En het wordt heel feestelijk en heel leuk. Van harte welkom. U kunt alles vinden op de site van uitgeverij Rubinstein en de Evangelisch-Lutherse Kerk in Amsterdam. Terug naar vandaag. Omdat het Luther wordt, komend jaar eigenlijk het Lutherjaar, het reformatiejaar, beginnen we even met een heel kort stuk van Luther. Ein feste Burg ist unsere Gott, gewoon het koraal puur.

U hoorde het Lutherkoraal Ein feste Burg ist unser Gott. Speelt een grote rol in deze week, vrijdag, met de uitzending van Cantate 80 van Bach. Het speelt ook een rol in mijn nieuwe luisterboek. We gaan nu naar de nominaties voor de Bach CD 2016. Er waren 12 nominaties en door stemming zijn we gekomen tot de 5 eerste plaatsen, of de 1 tot en met 5. En op nummer 5 staat een Nederlandse violiste, een Nederlandse muzikus, Cecilia Bernardini. Die speelt de vioolconcerten van Bach op het label Lin, prachtige heldere opnames. En zij wordt begeleid door het Dunedin Consort, onderling van John Budd. Zij is daar ook de concertmeester bij het orkest. Prachtige, heldere, sierlijke, aangename uitvoeringen. Zeer muzikaal, mooi, warm. Cecilia is echt dienstbaar aan de muziek. Heerlijke, goede, mooie uitvoeringen. En u hoort ervan een stuk uit dat heerlijke vioolconcert in A-klein, BWV 1041. Cecilia Bernardini op de 5e plaats.

U hoorde uit het vioolconcert in A-klein het eerste deel, gespeeld door Cecilia Bernardini met het Dunedin Consort onder leiding van John Budd. De vijfde plaats van de top 5 nominaties Bach CD 2016. We gaan naar de volgende nominatie, nummer 4. De grootmeester Murray Pariah. Een CD die al heel veel gelauwerd is en bekroond al een korte tijd. De bescheiden man uit de Bronx van New York, die zo geweldig piano speelt en ook zo geweldig Bach speelt. Altijd nobel, altijd mooi, altijd vanuit het hart. En hij speelt op die nieuwe dubbel CD bij Deutsche Grammophon Gesellschaft, de Franse suites. En we laten natuurlijk daar een sarabande uit horen. Sarabande is altijd als waar het hart van iedere suite, Franse opbouw van delen, dansvormen. En als de scharnier, als het midden van zo'n suite staat altijd de sarabande. En dat doet Pariah geweldig. U hoort uit de derde Franse suite in B-klein, BBV 814, de sarabande, Murray Pariah.

U hoorde de Engelse suite nummer 3 in G-klein, gespeeld door Piotr Andrzejewski op zijn Bach-cd. Een cd die we eigenlijk in 2015 gemist hebben, maar we maken het vandaag even goed. Ja, die Engelse suites zijn natuurlijk geweldige stukken. De benaming is verkeerd. Het heeft niets met Engeland te maken, heeft waarschijnlijk te maken met een uitgever. Nou ja, het zijn eigenlijk veel meer Franse suites in opbouw met altijd in het hart de sarabande. Daarom gaan we nu door met de eerste Engelse suite in A groot BWV 806.

U hoorde Piotr Alechevski in de eerste Engelse suite van Johann Sebastian Bach in A groot, BWV 806. In dit programma met alleen maar Engelse suites gaan we nu afsluiten met de vijfde suite in E klein, BWV 810, Piotr Alechevski in Bach.

U hoorde de vijfde Engelse suite in E-klein BBV 810, gespeeld door Piotr Andrzejewski. Dit was vandaag eigenlijk een soort van solistenportret, zonder heel veel op hem in te gaan. Morgen komt er een wat langer bestaand fenomeen langs, Maarten Argerich, die ook dit soort muziek speelt. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Met muziek van Bach, leerlingen, leraren, volgelingen en met inzet van ontzettend goede muzici. Vandaag is een solistenportret van Marta Argerich, de Argentijnse wonderpianiste. Zij begon al op haar derde jaar met pianospelen en met haar vijfde jaar kreeg ze al les. In 1955 komt ze naar Europa en ze studeert daar bij het fenomeen Friedrich Gulda in Oostenrijk. Later studeert ze ook bij Arturo Benedetti Michelangeli, de pianist met de gouden handen, met de subtiele aanslag, en Stefan Askenase, een Chopin-expert. Als ze dan 16 is, wint ze binnen 3 weken zowel het internationale muziekconcours van Genève als het Busoni-concours in Bolzano. In 1965 wint ze dan ook nog de 7e editie van het internationale Frédéric Chopin pianoconcours in Warschau. Het jaar daarop maakt ze haar Amerikaanse debuut in het Lincoln Center. Haar vroege opname gelden als ongeëvenaard. En haar spel wordt Haar spel wordt gekarakteriseerd door haar gepassioneerde en unieke geluid. Maar er zijn critici die beweren dat ze overdreven dynamiek en tempi gebruikt. Haar techniek wordt als formidabel beschouwd. Er zijn wel vergelijkingen getrokken met het spel van Vladimir Horowitz. In de interviews heeft Argerich meerdere malen opgemerkt zich eenzaam te voelen op het podium bij solo-recitals. Na de jaren 80 concentreert ze zich dan ook meer op kamermuziek. En we denken vooral aan het kamermuziekconcours in Verbier. Dat wordt altijd in zomer in het Franstalig Zwitserland uitgevoerd. Marta Argerich is 3 keer getrouwd geweest. Onder andere met de dirigent Charles Dutoit uit Canada, met wie ze ook veel opnames maakte. Haar derde man, de pianist Stefan Bishop Kovacevic, van hem kreeg ze een derde kind, Stephanie Argerich. Ze heeft haar eigen festival in Lugano, waarin ze ieder jaar kans liet op jonge pianisten te promoten. En ze is ook vaak jury, lid bij belangrijke wedstrijden. Toen Ivo Pokorelic in 1980 in de derde ronde van het internationale Frédéric Chopin concours in Warschau werd uitgeschakeld, verliet ze uit protest de jury met de woorden: "Hij is een genie." Haar aversie ten opzichte van de pers en publiciteit heeft ertoe geleid dat Argerich voor een groot gedeelte van haar carrière uit de schijnwerpers is gebleven. Ze heeft dan ook maar weinig interviews gegeven. Dit heeft haar met een zekere waas van geheimzinnigheid omhuld. Een bepaalde wispelturigheid kan haar dan ook niet ontzegd worden. Ik heb zelf vaak meegemaakt dat ze voor concerten afzei. Haar spel is zeer temperamentvol te noemen en ze wordt algemeen erkend als een van de grootste pianisten van deze tijd. En ik weet nog dat ik vroeger, toen ik net studeerde, foto's van haar had hangen in mijn kamer, een soort van pin-up, die femme fatale met die donkere haren, met die omvloerste blik. Ze was een soort van bijzonderheid. Zo'n mooie vrouw die dan zo mooie klassieke muziek speelde. Een fenomeen. En daarom gaan we nu naar haar luisteren. En wel in Bach. Ze is natuurlijk bekend geworden door Chopin en Liszt, Ravel en ook Prokofiev en Bartok. Maar ze heeft ook Bach gespeeld. En hoe? We beginnen met opnames uit 1980. Die zijn dus 37 jaar oud. We gaan luisteren naar die wervelende, woeste toccata in C-klein, BWV 911. Marta Argerich uit 1980.